0: Daar sê dit was boerepompie geweest waarna ons geluister het. Tyd het aanbeweeg na so 16 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die kontryprogram. En voor ons begin boodskapies lees, ek wil weet, wat is die gepaste kos om in die koue weer te eet? Nou 60552693, skakel my by 0-4-884-0831. Morgen!
1: Collega, hartlik goeiemorgen! Jene jong, jylle praat nou een ernstige saak. Luister, wat eete betref, nou ons hou ons van eet, goed eet, lekker eet. Ook nie te veel nie, net lekker eet, genoeg. En ek staan voor my stoof, nou so rukkie gelede, ek is dan som op die pad, want ek kon nie dit verdier, dat jylle praat oor kos en my stoof is skoon en daar is geen pot of enig iets in sig nie. Maar in elk geval, wat goed sal werk, is een lekker pot sop, nie enige pot sop nie, gort met stik klein stikkies vleis in, en daar moet ook bene in wees. Ek het nooit besef dat een been wat lekker gekook is, een beesbeen, of enige ander been, maar hy moet lang gekook het, dit maak een sopie so lekker nie. En dan wil ek eens praat die sop van die volgende dag nie, wat oorstaan, genigtig, jimmels. So, dit is my go-to. Ek hoop vir vandag, die vrou is iewers daar buiten, in die buitenwereld, in die dorp, skies, sy is in die dorp, en Oudtshoorn, besig nou om ons laaste goedjies reg te kry. So, dis my go-to. Dis Enrique Schuysman hier, dankie julle.
0: Daar sê, dis door Ricky G. Ja, sy het sterkte daar met die opmaak van die nieuwe winkel. Ja, en die winkel maak ons op vrijdag op hier in Oudtshoorn. Well done, collega. Dat wil gedoen wees, nee. So, kom ons kyk dan nog so paar boodskapies. Voor ek nou weer moet breek vir advertentie, Doreen het een boodskapie gesteer en een voice note. Kom ons luister, morgen.
2: Hartelike goeie morgen, Julien. Ek hoop het gaan goed met jou en alle luisteraars. Seënwense gaan vanochtend aan Antie Koekie Hofman van Riversdal, wat op die oomblik in Bella Bella by haar kinders kuier. En ons eie love dokter, sy prachtige vrou Aurelia Stanley en George, baie geluk met julle verjaarsdag vandag. Mag die Here vir julle seën met goeie gesondheid en 'n lang lewe en mag die guns van die Here altyd op julle lewe wees. Almal moet 'n mooi en geseënde dag hê, Julien. Jy en jou gesin ook. Het kom met baie liefde vanaf Dorien en Elsoen vanuit 'n pragtige Mosselbaai.
0: Daar sê baie dankie Dorien en Cameron. Daar al die pad vanaf Mosselbaai. Kom ons bly in Mosselbaai môre.
3: Goeiemorgen Sebastien en Julien. Ek sal sê een lekker pot curry, mince curry of chicken curry of meat curry met een lekker pot stampmilies. Antie Jean.
0: Daar sê baie dankie Antie Jean, daar al die pad vanaf Mosselbaai. En Antie Jean praat nou my habedoese taal met curry, maar hy is een mutton curry lover met een klomp brooi en groen rissies in. Hy maak seker dat daar genoeg rissies in is en ek haat rissies. Dit sien, laat my mond alleen brand. Ek is nie een spicy type mens nie, maar nie te min tyd 20 minute na 10 kom ons breek vanaf advertentie.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tshenela kwi-counter yethu yemathiriyeli yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
6: Buco.

0: van A tot Z.
1: Hartelijke môre, Julien en Sebastian, onze lieflijke luisteraars in die opvangs op die DSC, Julien. Wat van een lekker mutton curry. Lekker mutton curry, of even, je kan lam ook gebruik. Een lekker rooi vleesie, man. Een lekker curry, zo'n soep. Sterk saak. Yes, je kies maar nou les. Jelle, waar so bees. Waar, ik ga dus mijn boodschap van mijn vrouw stuur. Ja, nee, ja, ik kom eens een beetje opwarm. Ook in de aand. Ja, jullie hebben een geseënde dag. Dank je voor de tijd wat jullie zo inzet voor die radio en voor ons. En een geseënde dag verder, hoor. Reno Jansen, tegen hier gisteren aan mijn zijde.
2: Goeiemorgen, Jolien en Sebastian. Graag wil ik mijn broer Tommy Domingo sterkte toe bid. Voor hom en die kinders. Met die ingaan van hulle ma, vrou, die hele Domingo familie, Erasmus, se brands. Mooie geseënde dag en sterkte daar aan allemaal. Ek kom van Antiquette, se brand. Ek moes voorbij.
3: Daar sê, baie dankie aan die Katie, kom ons gaan voort. Goeiemorgen Julien en Sebas, Florentia Malgas. Wat van Florentia Malgas, die boodschap sê net, seker maar Florentia Malgas, wat morgen sê. Goed, dankie vir die boodschap. Ja, Julien, een pot lekker, niet te sterk curry en mielies en bonen so lekker.
4: Wat van die potje Jack Russells?
3: Hey, nou praat jy.
4: Wie, wat is dit? Hulle sê ons vir hy. Ondernekjes,
3: ek dan die paraat van my kinderkies.
4: Nee, Julien, waar? Hier sê die vrouw gaan my.
3: Die hondepolisie gaan jou opskryf.
4: Hulle vleikies, hulle noem het moes vleikies, nie? Ek sê vir Jack Russellkies, hulle raas hy goedjes, ja. As het jy dan maak het.
3: Ons vat gauw hier, so Eden FM, goeiemorgen, good day. Hallo.
5: Goeie.
3: Yes. Wie is binnen kan voeren?
5: Mander.
3: Goed, dank je enself.
5: Klaar nie.
4: Dat klinkt soos Jason Stanley.
5: Ek wil een boodschapje stuur, as ek mag is gebruik.
4: Jy mag, broeder. Maar voor die voeder gaat, Jason. Geluk met jou vrouw, op het jaarsdag, broeder.
5: Yes, op my vrouw, op het jaarsdag. Kien, waardeer
4: het. Jy kan maar voortgaan.
5: Kan ek voortgaan, Aurelia Ricardia Shadik Stanley. En ek vir jou een geseënde verjaarsdag toe wens. Ik wil vertellen dat ons hemelse vader voor jou nog een volle jaar en jaren gaan uitsparen. Dank je aan onze vader voor het jaar wat je voor je begint het, gegeven het. En blijf een liefdelijke vrouw wat je is in mijn leven. Vrouw voor mij, een paar voor onze kinders en een vriendin voor ons vrienden en familie ook. En tot ziening op jullie leven voor hen toe. Bye bye, lief van jou. Bye bye, dankie. Jolien, Sebastian, hoe is dat voor jullie?
3: Ik hoop je gaan lekker bereid, Jason.
5: Nee, dat bereid loopt ons voor de volgende keer, later.
4: Ja.
5: Op ieder moment, als onze bereid moest zo, dat klinkt ideaal.
3: Oh.
5: Alles is nou met klinkt.
3: Oké. Maar geniet steeds die verjaarsdag, dat is een voorrecht.
4: Jason, je kan nog steeds...
5: Ja, dat is natuurlijk dat afgepakt van jullie gemeente.
3: Oeh, lovely.
5: Yes.
4: Jason,
5: de brief verbaasd, ik wil niet geplaatst worden.
4: Nee, je kan niet geplaatst worden, broeder. Ik heb jou geplaatst en toen delete ik je boodschap, heb je gezien?
5: Ik heb niet geplaatst. Maar bye, dank jullie hele twee prachtige dag, hoor.
3: Daar zijn mooi blij, bye. Ja, die nieuws hoofdtrekken in Engels.

0: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoffenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Sonics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met Pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

And a beautiful song, right here in the voice in paradise, giving you all my love. It is, goodness, man, what a song. What a song. It's exactly 20 minutes away from the hour. As promised, we're going to be having an interview with, not a stranger to INFM and not a stranger to radio, the Minister of, the Western Cape Minister of Infrastructure, Mr. Tarsis Simmers. We're going to be having a chat with him. A very good afternoon to you, Mr. Simmers. Hartlik goeiemiddag. Welkom hier by the Midday Connection. Hoe gaan het met u? Hallo? Kom ons kyk of ons hom goed weer vinnig in die hande kan kry. Lyk my daar het so ietsie foutjie ingetree daar, maar ons gaan maar kyk of ons hom goed vinnig weer in die hande kan kry. Jammer daar vir die onderbreking, maar ons gaan goed vinnig probeer om hom goed weer te, op die lyne te kry en dat ons met daar onderhoudjie kan voer daar met die minister van infrastruktuur, meneer Tarsis Simmers.

0: All right, welcome back. Welcome back. As promised, we've got our interviewee back. We've told you earlier on that we're going to be having a chat with the Minister of Infrastructure right here in the Western Cape, Mr. Tasie Simmers. Hartlik goeiemiddag, meneer Simmers. Hoe gaan het met u? Welkom met die program.
1: Hallo, goeiemiddag, Sir Bartje. Goeiemiddag aan alle luisteraars. Natuurlijk, u ook. Via pot gooi ik ook. Ik zou iedereen even lekker om zo met u te gaan praten vanmiddag.
0: Dan, ja, altijd een plezier om natuurlijk die minister hier in ons midden te heet. Meneer, ik weet dat hij een baie bezige schedule en hij is altijd op die beweeg. Als ons maar hoor, dan hoor ons dus eens ergens in die Weskaap en dan hoor ons weer eens oor die water.
1: Ja, nu is het best wel leuk als ik zie, kom pak toe en ik vraag voor ons gemeenschapsleden, ons gemeenschapsactivisten om samen met mijn departement pad te komen om verschil te maken. Dan moet ik ons nou van vooraf leiden, is het niet, en pad te gaan. Om ons mensen te bemachtigen, ook om te zien wat aan te gaan.
0: Ja, nee, bij beslis. Maar het is altijd lekker om een beetje gesprek te gaan voeren met u. Zoals u zei, leiderschap is bij belangrijk. Maar ons het ook, denk ik terug, baie skade gelei hier in die tuinroute distrik, as ook in die hele Weeskaap met die onlangse vloede, en u het mos nou tans bezig met een omvang van een omvattende bezoek natuurlijk om te kyk na die skade wat gerig is en so meer van het departements oogpunt af. Hoe lyk dinge?
1: Ja, inderdaad, Sebastian, die hele context van een bezoek wat vandag afgeskop het in die tuinroute distrik, ik had er ook te maken, want ik was in maart de begroting ter tafel gesteld. Dus nog voor die mei en juni vliegen. Zo was tweeledig. Eerst is de begroting naar die district in al service in tijd wat in woorden is te brengen. Dat ik vroeger vanochtend niet gedoen heb. En die tweede component van haar is een heel pad toe op pad om te gaan kijken naar van die schade van alle union deel, aan dat bijna erg geaffecteerd is, om die associerings te kijken. Morgen ga ik dan natuurlijk naar Maheringspoorten en de andere gegeven die massieve context daar, maar je weet ook te kijken dat de associering zei, welke schade is die schade van Sebastian in luisteraar, de digitale schade wordt berouwd van 9 miljoen in de hele Weeskaap, waarvan amper beetje meer dan 2 miljoen is in die een component van die taal dat ons wel kon associeren, zoals je ziet, natuurlijk Maheringspoorten en de andere. De ramen staan per 1,5 miljoen rand, kost een TSTL. En natuurlijk onderliggende andere paaien in die area, die tuinroute district als in zich geheel verschade, dat is specifiek dat ik ook een kijk, wordt de raam op tussen 600 en 7 miljoen tentatief gegevens ook nog associeringsvoltooi en regelen aan die district. Dus als een ronde bedragschade wat aangericht was tussen mei en juni.
0: Ja, nee, dit beloop een groot schade in. Kijk daar, die assessering wordt me nog gedoen en jy is bezig zelf om ook te assesseer. Wat is die stappen voering toe, meneer?
1: Nou, kijk nou, ons het nou natuurlijk die provinciale kabinet het een week geleden het ons natuurlijk die omvattende impact, die geraamde omvattende impact niet benaderd, want alles moet nog klaar geassesseer word, het ons aansoekdeur deurgegeven naar de nationale raambestuur toe, via ons provinciaal departement van plaatselijke regering. Zo dat kan zien hoe die geraamde bedrag dat ons verlang om die schade te kunnen herstellen. Als ons soort voor soort moet vervangen, niet, je weet niet beter voor om te worden met soort voor soort. Dan heb ik nog een antwoord terugkomen aan minister Brabjadat naar het kabinet te komen. Intussen via mijn departement, ons kan dat onze gemeenschappen, die kan niet de strook en niet. Kaapse Wijnland district en die koningin van Overberg in een groot component van die Weeskus ook dag. En ons net zolang, je weet, we gaan geaf van hier, ons het 19 noodcontracten in plek gezet, ons, je weet, ons het dingen gedoen gekry. Letterlijk 3 dagen van die eerste component van die storm van mei. En ons het, konden we al horen dan, bekie meer as 72% van die pak netwerk, die mensen opkry voor enkelbaan vervoer of normale vloeiverkeer, maar dat betekent nog, dat die 28% van die netwerk is totaal en al nog geschikt. Dat betekent ons nou Maheringspoort en Anna kernroutes, van al die tuin die in die district ook insluit.
0: Ja, nee, baie waar. So, er wordt dan nou natuurlijk afgeraamd naar, soos die Engelsman zou zeggen, the routes which are currently the highest priority for repairs. Wat is die padvoering toe as het kom bij dit?
1: Ja, ik denk inderdaad, onze eerste prioriteit is om gemeenschappen te connecteren. Dat is zoveel als mensen kunnen zich nog recht krijgen. Toen kijk ik natuurlijk naar de economische waarde van die padnetwerk wat geaffecteerd is. In derde is het moeten we zeggen dat onze gemeenschappen toegang kry tot mediese sorg en so het. Dus een andere Franse kern kriteria, maar dit is natuurlijk hoge waarde routes natuurlijk van economische belang in die district en andere. Wat ons deel ons associerings kon vertrouwen, je denkt bijvoorbeeld aan onze pad in Oudsoring,
0: ja.
1: wat je weet, wat beide toeristen natuurlijk, maar snel wij naar die Kango Grotte, die het Meeringspoor. Yes, yes. In beide gevallen, of al die kijkt, Kango Grotte pad bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Het is betalen rotstorten.
0: Ja.
1: En terwijl
0: ja.
1: ons bezig was om te associëren en onze contracteur op de rente wil krijgen, toen kwamen we zo die juni-reem dat onze werkbasis ongedaan gemaakt heeft. So, dus als we daarna ons kijken en zodra ons tijdkleding ook krijgen van onze technische spanner, zal ons dat communiceren met alle van de gemeenschap, voor alle die oudsoringen en lokale gebieden, weet wat zullen we die proberen, onze petitie ontvangen en die zijn standaard reageren. Maar dan het belangrijkste is de belasting is, dat is 233 taaien gesluit. 71% is in recordtijd opgemaakt, dus maar door die kritische routes wat die schade van zo'n aard, als je kan niet te goed wegskrapen en lijn weggooien en rijden en kan die kar alweer rijden nie. Daar is werkelijk daar onderliggende infrastructuurskade wat niet voor die oog zichtbaar is, wat ons graag moet associëren.
0: Ja nee, baie waar, en is toch zo waar wat u sê, nee. En as ons nou mooi kyk na jy weet nou, ons kan nie beplan vir die weertoestande en alles daai nie, maar ons kan rondom dit werk, dit is nou baie technische uitdagings en so aan te gewees. Sou u sê dat die toon, die onlangs omstromings in Rostor enige swakhede in die provinsie se infrastruktuur netwerk veroorsaak het?
1: Nee, maar eintlik in teendeel, wat hierdie wordt geraan als 100 jaar tot 21 jaar vroeger, wat niemand kon voorzien het, want gegeven die weerpatroon veranderen. Wat het daar voor ons is, is eerstens dat ons herstelprogram en ons terugbouwprogram moet focussen op enkel die toekomstige mogelijke verschijnsels van hierdie aard, wat ons in die verleden niet kon doen, want niemand zou ooit kunnen raken van 1 tot 100 jaar of 1 tot 20 jaar voedselings leeftijd eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Maar wijs ook onze vermoeden, Sebastian. In andere provincies, ze kunnen mensen nog in die 2023 kunnen. Ons het later nog 24 vloeden gehad, ons die netwerk heeft gekregen tot het zover als mogelijk. Ons het nog 24 vloeden gehad, en ons kon zover als mogelijk ons het netwerk recht gekregen tot het aanvaardbare punt. Toen nog 26 vloeden was nog nooit ons in enige administratische leeftijd gezien die waar in zo'n buien, in zo'n aard en zo'n intens van schade over meer als in bestrijd gezien die.
0: Ja.
1: So dat wijs ons vermoeien om te niet te kunnen stellen om netwerk op te maken. Dus nog van de graag 2023 en 24 en 25. Maar het wijs ook voor onze ingenieurs dat het reformeers wat bereken en wat ik het toen op wil stellen ook een type netwerk terug wat ons moet doen. Ons werkt alles in onze systeem en ik denk dat ze inwoners van die weeskaap met ons volle vertrouwen het in die systeem, want ons letterlijk kon binnen een paar dagen meer dan 42% van die netwerk opgenomen in de straat, wat maar waar droog gespoord Sebastian op. En die kan de grote pad waar roodstortings meer gevaar in nou als het mens denkt. Het is goed wat je niet in oog af kan zien, maar dat ons vannacht binnen 3 dagen 19 noodcontracteurs kan aanstel. Zeker onze systemen is geraakt of vanaf reactief te wees, maar nou laten we het over technische kundigers, die ingenieurs, om proactieve toekomstige interactieve planning in plek te zetten voor ons.
0: Nee, absoluut. Baie waar. Je weet niet nou mijn vraag beantwoord. En Dyson, ik heb de vraag gehad waar ik Ivo gevraagd het, wat het die departement nou in hierdie ramp geleer met toekomstige infrastructuurbeplanning en het vrachtig nou daai vraag my beantwoord. En ek wil ook vir u vra, wat is nou die langtermijn plan om die risiko van, jy weet, rotstorting soos wat u genoem het en vloedskade, vooral hier in Meyringspoort korridor te verminder. U het half en half daai vraag van my geantwoord, maar kom ons beweeg, u het hom eindelijk voluit beplan, want u het vir my genoem dat die ingenieurs al klaar bezig is met toekomstige beplanning en natuurlijk om seker te maak dat soortgelijke goed nou nie meer so groter effect gaan het nie, so die dinge gaan baie beter wees in die toekoms, maar ek het daar wel een vraag vir u, watter boodskap het u dan vir die inwoners, pendelaars en besighede wat u weet nou wat kwaai gefrustreerd is oor die voortdurende padsluitings en die reisontwrigtings en so meer.
1: Ja, Sebastian, is niet ek wil vir ons padgebruikers van ons provinciale padnetwerk die grote meerderheid baie bedank vir al die ons paaie toemaak en ons paaie selfmatig opgemaak in rekordtyd vir u. Ons versekere paaie net een richting verkeer vloei toelaat. Die het gehoor gegeen ons versoek om weet die padreels te gehoor, maar ook om die tydelike padsuitings en padvloei en tyd en beheer mechanismes van ons ingenieurs te gehoorzaam. Ek wil vir u baie dankie sê, want u het die gemeenskap is een belangrike rol in sukses van ons regering. Natuurlijk, hier was ook onze geleentheid waar onze Routes for You app in volle kon zien in actie, Sebastian, waar ons oor die periode van die storm het inwoners gehoor gegeen. Hulle het via Facebook of zo geklaan, hulle het letterlijk die platform gebruik. Het is ons ingenieurs dynamisch geassisteer om te komen hotspot areas te dienen waar ons hoog bedieningsklachtes van gekry het. Dit het dus ook vir ons inwoners dat die technologische component dat ons geactiveer het een paar maanden geleden heel effectief, maar nou en ek ook vir jy vrouw het een klein beetje geduld. Ons kan een spoeg en plaktaakie doen en oor een jaar of twee dan storm het weer, dan spoel die schade goed weer weg.
0: Mm-hmm.
1: Of ons kan saamstaan en saamwerk om een verhoudbare plan van herstel te implementeer. Sommige van hierdie paaie gaan maanden vat, Sebastian, jy kan nie daarvan af weg beweeg nie.
0: Ja.
1: Sommige van hierdie paaie geskade gaan tot op amper 2 jaar vat word bereken, net om te verseker dat het pad veiligheid te zien gemaakt in die herstellers. So, ek wil nou hierdie plaatje om gebruik om van alle pad gebruik, en zelfs die wat nou nie na onze padtekens gekregen nie, die wat nou nie gehoor gegeet en die geskip was met onze padwerkers in die sneeuw. Ons vervolg die pad vir nou en die pad vir die toekomst gee. U sit die provinciale departement van infrastructuur weer ons paaie component wat in rekordtijd paaie opgemaakt het, maar wat ook eerlijk is om vir ons inwoners te sê, hier is die rede hoekom ons kans zeker paaie kan opmaak nie. Hier is die rede hoekom ons een richting vloei toelaat en ons poogsofeer as Montox Sebastian natuurlijk om verspoedig as Montox baie van die paaie twee richting verkeer te krijgen. Dat wat krijg, maar die laatste van die munt van Sebastian, as elke padwerker, het sê door onze provinciale DRE-span en oudsoring gestationeerd, onze spanne in elke dorp, waar ons padkamp het. Ek wil vir baie dank sê, want oor die dag van die inwoners ook verstaan, is mense wat achter die machinerie sit, wat die taal, toch is die nacht, geserviseer en sykepaak en opmaak, terwijl allemaal nat gereeld, die mense in die storm ingeloop in die paaie, weer opmaak, so hoeveel baie dankie sê, maar ook vir alle roosvelers, die mense zijn ook ingesluid, die kreeg mense gemobiliseer, mense het vir ons mense koeldranke gebring en kos en die smeer, baie dankie, dit wijs ons, ons is een regering dat samen met sy mense werk, maar ook dat ons saam hier in die storm kon kom, en die lesse gaan vir generaties zeker of het betere pad niet weer. Het baie generaties nog beter van vandaag en wees.
0: Ja nee, baie waar minister, baie dankie vir die geselsie en baie dankie vir die antwoorde. Minister, ons bedankie vir die toegewydheid en natuurlijk moet ek sê het in slotte, sterk die dag vir u en vir die span hier in die Weskaapse regering, ons waardeer wat julle doen. En ja nee, het is natuurlijk deursigtig, mense kan hoor en mense kan sien die veranderinge wat aangebring word. Ons sê dan alles sterk die dag vir julle en veilig reis.
1: Tot ziens.
0: Nou ja, dis die minister van infrastructuur, meneer Tertius Simmers, wat so lekker saam met ons gesels het hier op die Midday Connection. Nou ja, vinnig ek vir tensie breek en dan kom ons terug nie hierna.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eerlijk aan jou swoeg. Banksysteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: in The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

0: amazing ride. Ik zit al die jingle aan mijn slaap al. Mijn vrouw van de aan. Wat is dat? Wat is de Mario amazing ride? Maar dat is zo. Als je het goed doet, dan de mensen kop vast hier. En die jingle is een van hen. Zo ja, van nou is het besonderse eer en voorrecht om hem te verwelkom. Eden FM, zit jullie bij elkaar. Welkom bij de lichaam van Eden FM. Niemand anders als onze eie Mr. Mario met die padverkeersverslag.
1: Mr. Polla, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Groot het 'n fantastische naweek gehad. Ja, Mr. Polla, Sebastian het vanmiddag een baie interessante onderhoud met minister Tertius Simmers, minister van infrastructuur gehad, waar hy gesê het dat baie van die skade veroorsaak herstel is as gevolg van die vloedskade en baie nog herstel moet word. Daar word natuurlik deurlopend assesserings gedoen om die verdere skade te bepaal. Hy het ook genoem dat Uniondale, sowel as in Meiringspoort en die Kangogrotte, op 'n deurlopende basis geassesseer sal word. Maar daar is nog tamelijk rotstortings daar aan die kant van die Kangogrotte op pad, van een Oudtshoorn na die Kangogrotte. So neem kennis, die Uniondale pad, sowel as Meiringspoort en die Kangogrotte pad, nog steeds gesluit is vir normale verkeer tot verdere kennisgewing. Dan wat ons padverslag aanbetref, Mr. Polla, of ons verdere padverslag, die kant van Kreks, het ons erge verkeersopeenhoping vanmiddag. Hier Fransman motoriste om nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. Oudtshoorn vrijvloeiend, sowel as Langenhovenweg, voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn vrijvloeiend op die stadium. Die padwerke, daarvan die kruising van die N9, sowel as die N12, tot by Waboomskraal, het ons verkeersopeenhopings as gevolg van die padwerke daar. So is vraag maar hier motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Wat ons buitenstedelike paaie betref, ook binnenstedelike paaie ingesluit, die Hoogstraat, Nysnaweg, as ook Courtney, Nelson Mandela Boulevard en Louis Fourie, het ons druk verkeer vanmiddag inkomend met buffer tot buffer situasies. Indien ons enig iets gemis het, Mr. Polla, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario, het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot môre middag.
0: Baie dankie, Mr. Mario. Baie dankie vir die padverkeersverslag, hier by lichaam van edenfm. Jy en jou geliefdes moet ook een besonderse, een lieflike dag hê. Baie, baie dankie vir alles. Ons waardeer vir jou. Kom ons kyk aan hierdie boodskapie wat deurgekom het by 0605052693. Goeiemiddag Polla, ek glo dat u 'n geseënde dag gehad het. Sover ek groet vir almal wat ingeskakel is op Eden FM. Dis dan die Elise-kamer van Oudtshoorn. Dankie vir al ons omroepers en hul families. Julle is tops. Ja, want ek klim op tops. Ja, Polla Hops, joh. Maar waar is hy nou alweer? Julle is tops. Attention Sasa beneficiaries. If you are still using a Sasa gold card, you must replace it with a Postbank black card before the 31st of August 2026. To ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees, replace your Sasa Gold Card with a Postbank Black Card today. The replacement is free of charge, and you can start using your new card immediately. Visit a Postbank retail site at participating Shoprite, Usave, Pick n Pay, Boxer, or Spar stores nationwide. To find your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#. That's *120*355#. Postbank is an authorized financial services provider.

0: Ja, en nou, vir die laaste uur, is dit vir my 'n groot eer en voorreg om te welkom op die liggame van Eden FM, Babalicious. Hartlik goeiemiddag, Babalicious.
1: Hey, pola, hoe gaan dit?
0: Nee, lekker, bedrywig, maar lekker, ek sê vir jou, jou kan?
1: Ja, nee, was 'n vol dag gewees,
0: hè? Het was 'n propvol dag gewees op Babalicious. Wat sê jy?
1: Nee, kyk, vandag was ek maar silent party. Ja, is nogal lekker, weet jy.
0: Ja, die was bezig met stoepstoeties.
1: Ja, een paar opnames gedoen die tijd.
0: Nee, dat is niet vrijdagie, dat is inderdaad woensdag. Babbels is in die huis. Babbels, ek het beloof meer muziek, minder praat, so kom ons doen dan juist dit.
1: Ja, nee, kom ons gaan,
0: hier gaat ons. Winta! It is first move, the Bossa Soul Mix, hier op die Afternoon Drive. Samen met Polam.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Loading beats in the tracks. Yeah, slow it down.

0: to 6 p.m.
1: Ja, babbelies, dis is Eden FM, die afternoon drive. Oh, dis lekker.
2: Dit kan net lekker gaan. Dit kan net lekker gaan.
1: Dit kan net lekker gaan. Kom ons maak 'n baie dan, Waslapieland 0605052693, enetjie wat vroeër deurgekom het. Kom ons kyk, ek dink Jalsewyn en Dorien Cameron, ja, ons kan nie net meer sê Jalsewyn nie, ons moet ons moet Dorien ook by sê, ja, hulle het vroeger het leenetjie gestuur, hallo julle.
3: Middag Pola opskudde op choppa ingehak en ingeskakel, waar dis 'n pragtige agtermiddag in Mosselbaai, van het baie geluk sy dan, sister Cookie Hofman, met haar verjaarsdag, ja, ons Eden F.E. Maatjie, sister Cookie is deurgedra, en baie geluk ook aan mevrou Stanley Aurelia, met haar verjaarsdag vandag, en baie, baie sterk ook aan Vaslin, met die gaan van haar mami, mag die heren die brie familie versterk in hierdie moeilike tyd ingehak en ingeskakel in die chopprogram, baie liefde sien, van die Cameron familie het 'n prachtige mossel by choppa.
1: Daar sê, baie dankie julle, sê net nog enekie wat julle net Babbel se naam ook noem, want Babbel het ons nou na 5, het hy nou aangesluit by ons, want hy was op die stoep besig met opnames. Ja, nog een keer wat hier gekom het. Hartelijk goeiemiddag.
4: Hallo Baba Belisa.
1: Hase, hase,
4: hello,
1: hase.
4: Paul.
1: Hello, hello.
4: Hello. Zij man haar aankom toe lach je lekker. Ja, marag, marag. Hij is toegaan tijd. Mooi, hij is toegaan. Bye-bye. Hase,
1: mama Dina. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Hi, Paul. Ik geef me een lekker tijd. No, thanks. Mooi aand. Dit komt van Bonita daar vanaf Nysnam. En dan laat weet Jolandi uit de reserve staat uit. Middag, Paul en B. Wat zijn mamies night... Was het, is het die? Hallo jy!
5: Hi, goeiemiddag Eden FM.
1: Middag sê!
5: Ek kan nog nooit my song so in die helft te snij. Touch me, don't let go.
1: Slowly.
5: Nee, jylle moet die song klaar speel, hoor. Maar dankie, laat jylle mens so oplugge, oplug en stugge.
1: Ja, baie dankie, jammer man, ons het nou so baie wat ons nog graag wil doen in hierdie paar minute wat ons oor het, so ons het so 3 minute van hom gespeel, ek weet hy is 4 minute lang, maar morgen, as hy morgen ingehaak en ingeskakel is, dan sal ons het definitief voluit speel.
2: Op definitief vrijdag.
1: Ja, definitief, ja. Hier is hier Beverly, sy gaan nou weer net van jou hou, en nie van my nie. Maar so right.
6: Hi, hello, goeie naam, Babalicious.
2: Hello, Bev.
6: O, die laat my hart altyd blij voel, as ek jou stem hoor. Hallo, hola, ops, en getoen, en gezoom. O, ek hou van die klassieke muziek. Ek wens ek kan saam stroom.
1: Ja,
6: wens ek kan. Saam met die muziek.
1: Ja.
6: Dit kom met liefde van Beverly. Ek groet so my amma wat ingeskakel is.
1: Ja,
6: hi, Babbelicious.
2: Daar is Beverly en, ja, voor die volgende paar minuten, daar kom nog.
1: Daar kom nog. Ja, Beverly. Kan ek ook met my Beverly praat?
2: Natuurlijk.
1: Oké, right, dankie. Babbels, ek het een baie, baie speciale... luisteraar, nee. Sy naam is Bryson, en Bryson is elke die dag ingehak en ingeskakel, hy is een groot fan van die afternoon drive. Hallo Bryson!
7: Hallo Paul!
1: Ah, hallo Bryson, hallo,
2: hallo
1: man.
2: Hallo buddy.
1: Ach man, Bryson is lekker om jou stem te hoor hier op die afternoon drive, dit is Bryson Philip April, in the house. Nou, is een speciale enekie vir Bryson en vir al die jongspanne. Ek weet, julle gaan die enekie geniet hier op die afternoon drive. Nou, ek en Babbels, ons gaan ons best probeer om ook lekker te kry op die ene. Maar kry ons al reeds lekker. Skeer om. Die gat is hier in FM.
2: In die rat.
1: Gepraat, ek wonder of sy kan skeer, hy Beverly.
2: Nou, dis een ander ding op, hoor.
1: Jolandi en Uncle James, kan julle skeer? Skeer om? Gat ons hier in FM.

0: Yes, indeed. Maybe it's about the moments that change our lives forever.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, oh, is lekker, is het lekker.
1: Ik heb ons gezegd, ik heb ons gezegd.
0: Jij zegt van mij nog heel tijd, Jij. Jij zegt zeer.
2: Lekker, lekker. Mia, Paul en Bubblicious. Mia, ik geniet niet elke oomblik als ik huis toe rij van Jalla, hoor. Mia, jullie doen het voor mij, hoor. Dat is jullie tot van die George.
1: Assai.
2: Ik ben nog bezig om te skiën. Mooi
0: aan, jy
2: mooi
0: aan. Oh, okay, jy tot, bye. Skier, skier, uit die weer.
3: Ja, nee, ja, nee, hartelike middag aan jylle.
0: Jy is by die
3: weer. Kabukie. Kabukie. Kabukie. Ja, nee, dat is goed om jou stem te hoor, babas.
1: Dankie, Kabukie.
3: Ik heb nog niet aan my kantoor ingestap. Hoorde dag, die buiten en alles en so, ja. My oor is nou net by die radio. Maar ek gaan weer aan papa huis toe. Maar ja, nee, dat is goed om aan jylle te luister, man. Jylle moet een lieflike aankeert en veilig wees. En dat moest nou natuurlijk, mami's night. Ja. Maar ja, kan niet laat, dat is toch aan niet.
0: Ja.
3: Mooi aan het
1: hey, ja, ja,
0: die man, jong, die man. Ja, weet je, jong. Kijk, en als je op je rapport dan schrijf je nog bij zo'n mooie daar weer zo. Die man, kom zeker maar van school daar af, jong. Elke dag.
1: Kabukeland, jong. Kabukeland.
0: Babbels, oké, onze volgende jam is local, is lekker, is plaatselijk, Zuid-Afrikaans, echt Zuid-Afrikaans. Dantanio en Dr. Victor. Hulle praat van on en on. Oh, this is

0: Ja, we going on and on and on. Is 'n lekker tune in Bubbles. Ja. Kom ons luister wat sê Biff. Wat doen jy nou, Biff?
1: Bubblelicious, nee, ek kan skeer pola hola ops, maar as ek geskeer is, asseblief, hou alles binne in die rat. Nee, pola, ek hou net so van hy musiek, van hy song.
0: Ja.
1: Nee, jy sal my sien op die dansvloer, maar ek wil nog aan Bubbles eindag nogal op die dansvloer. Thank you, julle twee.
2: Ja, okay, bye.
3: Was dit eindag?
2: Bye, ja.
3: As we jou eindag, Bubbles?
2: I accept.
0: Oh, mense.
2: Dit kan net lekker gaan, ja. I accept.
0: Ja, we accept, ja. Kom ons kyk, wie praat nog saam met ons hier, Bendel 605052693.
4: Hartelike goeiemiddag, Bubblelicious, baie welkom in die atelier, jy en Paula Ops, lach nou vir die hele uur om, ne? Geniet julle program, dankie vir julle opoffering, choppa man, lekker man, die van die Camerons het die prachtige mosselbaai.
2: Ja, die Camerons het al geskakel,
0: jong. Nee, jong, kyk, is een pakket, jong.
2: Ja, nee, goed daar aan die Cameron familie.
0: Ja. Maar, Bubbles, is een ander saak, luister gauwie.
5: I just had to talk to you.
6: Morris Dare Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just R200 at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morris Dare High. Swing the night away.
0: Ja, sê jy Babel, swing the night away. Ja, iets om naar uit te sien.
2: Ja nee, absoluut Bolletjie.
0: Ja, Morris Dare is 90 jaar oud. So, Moritane, steek uit. Dat is al wat ons kan sê, steek uit. Dat is nou so 13 minute voor die uur van 6, is byna groot het, Babels. Ons moet klaar maak hier so, en Kickback is ook gereed vir ons. Ek kom ons heen, dat is Kickback.
2: Ja, en een vrijdag is het, ek kom Paul van 3 tot 8.
0: Hey, Willie, <Willie. laughs>

0: Heerende FM, goeiemiddag. Ja, ons het nou die eindekie verloor, Bubbles. So kom ons, lyk my aan die einde van vandagse program hier op jou nommer 1, Terratos, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Een boodskapie wat hier gekom het, iemand sê, come on, treat al uit, ek sit heel dag oor die radio. Ja, sy het nou eiding gedrop, Bubbles, het nou gedrop. Maar kom ons breek op wat vir ons die laatste advertentie en dan groet ons.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Inderdaad, Bubbles, dit is groetheid van onze kant af. Bubbles, jy weet, dit is so een tekenen van die leven, nie. Aan die een kant het ons altijd maar die joy en dan het ons ook aan die ander kant het ons weer die pijn en soos ek het genoem het, dit is hoe die lewe is en uitiglik is daar van ons familie, ons Eden FM familie, onder andere Vaslin en Pastor Malcolm de Jager en ook ander luisteraars wat ons dalkie van weet nie wat hard deur die dood geslaan is en ons oor vanmiddag wil ons net ook van ons kant af vir julle sê dat hou vas aan die Here. Dis hy wat vir julle dra die tyd van pyn.
4: Pyn en goed, ja.
0: En, ja.
4: En baie steek dit daar aan Vaslin en aan ons weekend special man. Ja. Pastor, so, ja, ons gebede gaan uit na julle toe.
0: Speciaal vir julle.

0: Lindsay van Edbrug.
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Yuria Hendrikse, Sherlyn van der Merwe, Dokka Swart, and Megan Cunningham. Megan is from George. They're going to talk about their support to schools. At the end, a tribute to Mr. Yuri Lowe, principal of Karatara Primary School, by Mr. Errol Nell. He was the previous principal of Parkdean Primary School and also Olympia School of Skills. But let's listen to Jovan Grobler and Mrs. Josie Jacobs.
1: Jovan, sê gou vir my, wat is jou verstaan van jeug, van die jeug van jong mense en veral jeugdag?
2: Jeug gaan oor kinders, leiers, maar ek wil het sê dat die jeug moet nie betrokken raak met dwelings. Hulle moet goeie maniere het. Hulle moet aandag gee aan hulle werk of hulle skoolwerk. En dat hulle 'n goeie verstand moet hê.
1: Jovan, sê gou vir my beroepe. Wat verstaan jy onder beroepe?
2: Vrou is mense wat verskillende werke doen. Zijn een dokter, weermag, politie, die winkels in die dorp, een bestuurder, een hoof, onderwijzer.
1: Nou sê gou vir my, wat wil jy graag eendag word?
2: Juffrou, ek wil graag een politie word.
1: Waarom een politie, man?
2: Want my oom was een politie. En die politie vang die dieven, hy vang die mense wat ombreek by ander.

0: Oh, Lindria Johnson, graad 7. En jy is 'n prefek, hoe gaan dit?
1: Dit gaan baie goed en met u?
0: Ah, met my gaan dit baie goed. En ek is baie beïndruk met die beroepsdag, die career launch wat jy het hier by Delmo Park. En dit is om kwaai hoor.
1: Ja, ek is ook baie trots op hoe die onderwijzers die plek mooi gemaakt het. En ja, ek voel dat ja, onze ijsbreker was baie goed. En ek voel net dat die dag gaan baie goed afloop.
0: Ja, ja, nee, baie beslis. Geniet die jy die toespraken geniet?
1: O, ek geniet het baie van. Ek hou van tussen mense en vooral nou die mense wat ek van graad eer. So ek sal 8 jaar by Delmo Park en is baie goed om rondom my vrienden te wees. En ja, die toespraak was baie goed en ek voel dat ek het geniet die way meneer saam ons gepraat het, vir ons gesê dat ons met een pad stap en ja.
0: Nou, baie dankie. En prefek, ek wonder nou net, man, wat een werk doen julle? Wat doen julle? Of loop, blyk julle maar net mooi met julle boortjies en goed?
1: O nee, ons moet by die school die onderwijzers help, sorg dat alles in plek is en net laat alles in orde is.
0: Moet julle toesig hou oor kinders?
1: Ja, dit hang of nou of die onderwijzer nou nie in die school is, maar ja. Ons hou nie toesig nie, maar ons kyk net, ons help net die onderwijzers en kyk dat die leerder stil is en dat hulle net hulle werk doen.
0: Nou, baie keer is die hoof miskien nou nie by die skool nie, en die onderwijzers, hulle is mis in die personeelkamer. Het hulle al vir julle gevra om toesig te hou oor die onderwijzers, as die hoof nie by die skool is nie?
1: O nee, ons mag nog nooit dit gevra nie, van ek denk, dit gaan een bietjie te veel is, maar ons was al gevra om by klasse te wees, om my leerders net stil te hou, en ja.
0: Oké. Okay. En is vir jou lekker by die skool?
1: Jo, ek het die woorden nie so lekker. Het is baie lekker by die school en ek geniet het om saam met maats te wees en ek voel dat die onderwijzer by die school baie lieflik is en dat, ja, Delmo Park is een baie goeie school.
0: En dit is interessant want dit was een van die eerste skole wat Afrikaans en Engels gekry het, nee, dit maak het nogal interessant, jy het Engelse kinders, nou nee, prijs om Engels jy moet van die kinders en Afrikaans.
1: Ja, en is baie goed dat ons Engels en Afrikaans is, ek het zelfs vrienden wat Engels is en Afrikaans is, en ons is baie goed met mekaar, ons kan gesels met mekaar, sonder dat ons ja, baie goeie verhouding, en sonder dat ons, like, nee, jy is Engels, nee, jy is Afrikaans, so ons kom allemaal baie goed oor die weg.
0: Dis goed om te hoor, jou beroepskeuse?
1: Prokureer.
0: Prokureer, hoekom?
1: Ek wil vir die mense wat ons kulig is, ek wil veg vir hulle, en ek wil veg vir wat reg is.
0: Baie dankie, Lindria. Hallo Lauren, jy lyk nou baie smaat hoor, jy is op by die Delmo Park beroepsdag, die career launch. Lauren Smaat, hoe gaan dit met jou?
2: Het gaan goed, sê, baie dankie. Hoe gaan dit met jy?
0: Nee, ek kan nie klaar nie, en jy is een van die kinders wat nou al geluister het na skole hier, nee? Ja. Vertel ons bykie.
2: Vandag, so daar gaan oor, ons is vandag hier by Eagles Nest, dat gaan oor career launch time. Om radio het al gepraat vandaag oor van ons gevraag wat ons inderdaad wil woord en ons, van onze kinderen dit vragen aanboord. En ons is van ons niet bij, ons gaan ons nog praten over die dag. En ons gaan, ik denk die dag zal goed aflopen.
0: Ja, man. Nee, ik is bij. En wat heb je gedacht van die toespraken vandaag?
2: Die toespraak was bij je goed. Van die leerders het geantwoord van hulle nie, maar meestal van hulle het goede antwoorden gegeven.
0: Wat prei van toe ek gepraat het,
2: ja. Ja, ons nou was die een wat ons nou, het was chefs, wat gepraat het, en hulle het ook altijd gevraagd, like, gebruik, jy hebt onze ouders, like, ik zelf, ik, jy hebt mijn ouders in die ogen, dan maak ik misschien breakfast, als hulle niet lust is, ja, maak ik mezelf okay, iets om te eten.
0: Dat is bijna nice. Nou, wat een beroep wil jij worden, Lauren, mis nie?
2: Ja.
0: Wat een beroep wil jy worden, Lauren?
2: Ik wil een dag een dokter worden.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En waarom wil jy nou specifieke dokter word?
2: Ek hou daarvan om met mense te werk. Ek sal inder self as selfkundige wees.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja. Jy is nie bang vir bloed of so nie?
2: Nee, meneer.
0: Vertel ons van die school. Hou jy van die school?
2: Ek is nou mijn laatste jaar op die school. Ja. Van graad era was ek al op die park nog nooit gelos. En my broer is nou my oudste broer was die hoofseun en my kleinste een is nog graad 2.
0: En jy is perfect, dink ek. Baie dankie. Hi, Sumila Tempi, so, hoe gaan dit met jou?
3: Dit gaan baie goed met my, hoe gaan dit met u?
0: Baie goed, ek moet sê, jy lyk nou 'n soet meisie.
3: Ek is wel so.
0: Ja, ja, nee, nee, ek wil sê, ek kan nie verkeerd wees nie. Vertel ons 'n bietjie van jouself, jy weet, as jy stil speel jy baie, jy weet wat, doen jy sport?
3: Ek is een baie stil mens, maar as ek tussen my vriende is en mense wat ek vertrouw, dan is ek baie gelukkig. En op sport, ek is baie lief voor netbal. Netbal is my eerste sport en ek is baie lief voor dat.
0: Wat een posiesie speel jy? Ek vraag nou so spoggerig vir jou, nie dat ek netbal lekker verstaan nie, maar wat een posiesie speel jy?
3: Ek speel center, dat is baie lekker, maar ook een bietjie moeilik van ek behoort by alle plekke. Ek moet baie hardloop en die al vinnig wees. Maar ek is lief vir dit.
0: As jy ook van die mense wat die opponente moet duik en so en as hulle die bal het?
3: Nee, my oom, nee.
0: Nee?
3: Nee, meneer.
0: Hoe krijg jy? Sê hulle die bal, hoe gaan jy sorg dat jy hulle die bal krijg?
3: Ons moet eindelijk defend en 3 meter, nee? 3 meter voor die persoon staan en net so staan voor hulle.
0: O, met jou handen in die lucht, ja.
3: En probeer om die bal te kry. Ja.
0: Okay, so dis wat julle moet doen. Nou verstaan ek, en druk jy 3?
3: Nee, meneer, ons doel. Ons
0: skop jy die bal in die...
3: dis net basketbal.
0: Ja.
3: Dis net so. Maar ons het streng reels op netbal, baie streng.
0: Dit pas by jou, jy lyk nou baie streng meisie, en dis ook om jy ook perfect is, man.
3: Ja, meneer, dit is so.
0: Nou vertel ons jou gunsteling onderwijser.
3: Dit
0: kan meer as een wees.
3: My gunsteling onderwijsers is juffrou Pieterse, juffrou Wendy. Ek hou baie van haar. Ek hou baie van haar. My eerste dag, toe ek graad 5 was, ek was in haar klas, en net toe ek haar sien, het ek net geweet, ons gaan baie goeie verhouding het met mekaar, meneer. Ja, en die tweede een sal meneer Wessel wees. Ek is baie lief van meneer Wessel. En meneer Wessel het baie selfvertrouwe aan my. Hy vertrouw my baie en hy sê altyd vir my goeie dinge en ontmoet my net so.
0: Ja, maar dit is goed. Ek is blij. En jou skool volgende jaar?
3: Ek sê seker, ek is ook een bietjie nervous oor het, want ek dink die SMS sal die week uitkom. Ja.
0: Maar wat is cool, sal jy graag naartoe wil gaan?
3: Eindelijk Georgia High. Ek wil graag daar naartoe.
0: Dit is die kindskool, nie?
3: Ja, meneer. Maar ek is Georgia High. Ek het Georgia High gekies, omdat ek voel, dit is een goeie school, want hulle is streng. So ek soek een rechte school. Nie waar kinders die mekaar is en so nie. Het moet recht is en streng vir my. Ja,
0: dus ek kom jy sê kou van meneer Grootmoemie bij. Tel apart.
3: Ja, meneer. Ja, meneer.
0: Van strengheid.
3: Ja, meneer.
0: En jou beroepskeuse?
3: Jou, meneer.
0: Ek weet nog nie. Eindelijk, eindelijk.
3: Meneer. Ek weet nog nie.
0: Ja, nee, maar dit is okay. Jy het nog een lang pad. Jy moet nou net baie lees. Hoe kies een mens een beroep?
3: Ek denk, jy moet baie goed inlig het. Jy moet baie goed inlig het en deur daar dank, meneer. En daar sal jou pad kry, meneer.
0: Dis reg in jouself natuurlijk ken, nee? Dankie, Sumila. Alles van die beste vir jou.
3: Baie dankie, meneer. En baie dankie vir die dag dat meneer vir ons mooi kon vertel het van alles. Hoe ons moet dink oor wat ons wil wees. En ook die vrou en van die kinders was baie gelukkig om meneer hier te het. As wel soos ek, meneer. So, baie dankie.
0: Oké, luister nou elke woensdag aan 7 uur. Eden FM, skole uur.
3: Dankie, meneer.
0: Sê net jou naam weer.
4: Oké, my naam is Grace Williams en ek wil graag van my ma en my opa van my familie by die huis groet.
0: Oké, wil nog een van julle iemand groet?
5: Ek is Lindre Jans en ek wil graag van my oma en my ouers en wel my bro en vir allemaal wat radio luister. Ek wil net sê, hi.
0: Oké.
6: Ik was Lawrence Smart, ik wil bij mijn ma goed, ik weet ze luisteren naar radio. En ik wil als we wel mijn pa goed bij de weer. Ja.
3: Ik is Mila en ik wil graag Lorenz Maat zijn ma. Goed aan Zetti, hallo.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.